आगे हैं, वहां नशेले बताए हमने। वो फिंगर मैस फार्म्स प्लैट्सली Het ijs en koud is een glibioïse planeet. Op een halt ook niet zoveel mensen. Ik mag ze niet meer vertragen. Ik mag ze eigenlijk niet meer vertragen. Zo'n beetje roe, mis me gewoon zo'n beetje roe. Normaliteit. Einfach mal durchschnaufen.